0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
9: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
7: Is Radio Emmeloord op DAB+.
10: The best music on the internet.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabien Baldoussing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt het tegen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabien Baldoussing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt het tegen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: prachtig nummer om mee te beginnen deze ochtend. Lady of the Morning, een nummer van de Brits-Australische muziekgroep Marvin Wells en Ferrer. Het verscheen op hun album Second Opinion in 1971. Dit jaar werd het uitgebracht als eerste single van het album.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend van 10 tot 11.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ja, ik heb er weer zin in. Heerlijk ontbijtje hier om me heen staan. En natuurlijk, zoals iedereen nu ermee zit, een kopje koffie. Nou, wat gaan we vanmorgen doen? Leuke plaatjes draaien, natuurlijk verzoekjes. Over het weer zullen we het maar niet hebben. Want dezelfde tijd vorig jaar, toen was het ook de 17e mei. Ja, toen konden we in de zon liggen te branden. Nou, dat is nou nog vet te zoeken. Ja, dan moet je helemaal naar de Canarische eilanden of zo. Dan maar lekker binnen zitten. Radiootje aan. En een mooi plaatje van Mike en Michael. Komt uit 1972. Het nummer heet A Star.

Ze kwamen uit Amsterdam. En ja, de heren die dit zongen, dat waren Roek Williams en Jaap de Groot. Dat, ja, dat is even een wetenswaardigheidje. Dat kwam uit 1972. Even verder met het verzoekje. Dat gaat om het nummer van Jermaine Jackson en Pia Sadora. When the Rain Begins to Fall. Komt uit 1985.

When the Rain Begins to Fall is een single van Jermaine Jackson en Pia Sadora, die op 15 oktober 1984 wereldwijd werd uitgebracht. Het nummer werd gebruikt in de film Voyage of the Rock Aliens. Waar zangeres Pia Sadora een hoofdrol in speelde.

prachtig nummer van de Amerikaanse rockgroep Chicago. Kwam van hun studioalbum Chicago 16 uit 1982. Hard to Say I'm Sorry is een rockballad die gaat over een jongen die spijt heeft van de nare dingen die hij zijn meisje heeft aangedaan. Hij smeekt haar om hem niet te verlaten. Kim Wilde, nummertje uit 1981, Cambodia.

0: Cambodia is geschreven door Kim Wilde's broer Ricky Wilde en hun vader Marty Wilde, bekend van Epper Geveni. De tekst van het nummer gaat over een vrouw wier partner in dienst is als militaire piloot in Thailand. Op een dag krijgt hij een order om naar Cambodia te vliegen, waar hij vermist raakt.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Met dank aan Hans en Mieke. Ja, Matthäus, meestal gekleed in het zwart. En Maria Mendiola, meestal in het wit. Was dit het nummer Darling uit 1978.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Een nummer van Shabby Tiger. Dat was een Britse glam rock band met hoogtijdagen tussen 1974 en 1976. De band werd in eigen land niet of nauwelijks opgemerkt. Maar ja, de oorsprong van de band ligt in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. Ja, al waren de band in de begin jaren 70 in het clubcircuit optrad en ja, later toch een platencontract kreeg. En ja, dit was hun eerste single Slowdown. En ja, het maakte hier in Nederland ook een grote hit ermee. Een plaatje, dat is echt zo'n Forgotten 45. Niemand die dat plaatje kent, maar als je hem hoort, zeg je, hé, hey, ja, nou herken ik hem weer. Gaat om nummer Chief of the Apache van Old Shatterland.

een typisch plaatje. Maar Alt Shatterland was het. Nou ja, Alt Shatterland is de krijgsnaam die de schrijver Karl May zichzelf toebedeelde in zijn wereldberoemde verhalen over Winnetou en Alt Shatterhand. Gesitueerd in het Wilde Westen, vlak na de Amerikaanse burgeroorlog. Nou ja, dat was eigenlijk een beetje het verhaal hierachter. Maar ja, het plaatje kwam in de tijd op Radio Veronica wel eens een keertje voorbij. Dit zijn de Friese famkes, zo dik altijd zegt. Meewoed met het mooie nummer Mano.

0: de zusjes Aaltje en Doetje de Vries uit Wellinga.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord, AM 747.

0: Love is Like an Action is een nummer van de Britse glam rock band The Sweet uit januari 1978. Het is de tweede single van hun zesde studioalbum Level Headed. Op het nummer experimenteert The Sweet met het combineren van rock en het klassieke geluid van de klavercimbal. Hierdoor wordt Love is Like an Action regelmatig per ongeluk aangezien als een nummer van ILO. Op de albumversie van het nummer zijn ook disco-invloeden te horen. Nou, het was een Veronica alarmschijf op 27 januari 1978.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Rehearsal is geschreven door McCoy en geproduceerd door Hugo Parenti en Luigi Creator. Het nummer werd geschreven nadat Charles Gibbs, de muzikale partner van McCoy, in de New Yorkse club Adam Apple feestgangers een dans zag doen die de Hustle genoemd werd. Korte tijd later werd het opgenomen in de Mediasound Studios.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden ouwe of flashback.

Bavazaal is een single van Roger Glover en Guest. Door de getekende videoclip staat het nummer ook bekend als de zingende kikker. De stem van de kikker is die van Ronnie James Dio. Het nummer werd eerst op 8 november 1974 als single uitgebracht in Engeland en Ierland. In maart 1975 volgde het Europese vasteland. Nou ja, dat werd ook een hele dikke hit. Ik zit dat klokje te kijken, maar de tijd begint wel te dringen. Zie ik. Ik zou nog een plaatje instarten, maar dat gaat hem niet meer worden.

Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft, was het weer een genoegen voor mij om leuke plaatjes voor iedereen te draaien. Ik hoop dat iedereen het mooi vond. En ook bedankt voor de vele verzoekjes die ertussen zaten. Wat mij betreft, tot volgende week zondagmorgen. Dan ben ik er weer met een nieuwe Sunday Morning Breakfast Show. Straks nog veel plezier met alle andere programma's op de radio. Tot volgende week.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemorgen, dit is het nieuws. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

namen je terug mee naar het jaar 1967 met de formatie The Eagles en Baby Comeback, maar dat had je al lang natuurlijk herkend natuurlijk, vrienden. Music Memories, dat het programma hier op Radio Emmeloord. Ze hebben een opvolger gehad op dit plaatje. Ja, wij kennen bijna allemaal alleen deze track, maar dat was getiteld I Get So Excited uit het jaar 1968. Dateert dat liedje, maar om heel eerlijk te zijn, bij mij deed het geen ringetje bellen of zoiets, of zo'n dingetje klinken. Nee, ik had zoiets van, huh? I Get So Excited? Het zegt mij helemaal niks. Dit wel natuurlijk. Good old Elvis Presley.

0: muziek van Trams. Heerlijke dansbare muziek hier bij Radio Emelo. Hoort in het programma Music Memories. Gouden tijden, vrienden, wat dat betreft. Om weer eens even terug te horen in het programma.
1: Dit is Radio Emelo. Where the music speaks for
0: itself. More often. Ja, de muziek spreekt zeker voor zichzelf. Zoals deze opname. Van een formatie die een beetje in de vergetelheid is geraakt. En toch een aardige plat hebben afgeleverd in de 90's. Namelijk getiteld Moving On Up.

Don en Phil Lavely natuurlijk met Bird Dogs. Hij heeft zoveel hitjes gemaakt in de vroege jaren 60 en de late jaren 50. En zo nu dan komen ze hier ook voorbij bij MCB Radio. Nu tijd voor een Nederlandse formatie. Ja, vrienden. Ook dat draaien wij natuurlijk hier bij Radio Emmeloord AM 7.

0: Doe maar. Ja, dit is alles. Vrienden, het was het jaar 1984 toen de heren op een gegeven moment bekend maakten dat ze een einde aan hun gingen breiden. En ik kan me nog de beelden herinneren van de bakvisjes die allemaal flauw vielen bij het laatste concert wat ze gauw. Volgens mij was dat ergens in Brabant.
1: Een gouden greep aan hits hoor jij in Music Memories.
0: Ja, zeker. The Drifters.
2: You know you're too young to...

Dat was de oude alarmschijf uit het jaar 1972. Anarchic System en Popcorn. Je had ook Hot Butter. Maar deze heren, die kwamen uit Frankrijk. Ja, het was ook hun enigste hit hier in Nederland in de hitparade. Zometeen nog meer muziek uit het grijze verleden. Maar nu is deze van Enya. En Anywhere Is.

Vrienden, dat is wel eens een probleem, hè? Met je grasveldje. Het wil niet altijd groeien als je gras hebt. En dat is dan of het is schaduw, of er is te weinig regen gevallen. Dat soort problemen. De move was dat uit, even kijken hoor, dat 1968 geloof ik. Kijk hier, de Crawdads. Nee, 1967. Ze hadden ook nog een andere hit met Fire Brigade. Dat zijn toch wel de twee grootste hitnoteringen die ze hebben gehad. In de hitparades van toen de tijd, zullen we dat maar zeggen. Tijd voor even wat romantische momenten in het programma Music Memories.

0: swingende muziek, vrienden uit de Sixties. Voortops waren dat en hun Bernadette.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
0: Ja, zie je nou wel. Ik vertel het al straks al. Tot wij op DAB+ te beluisteren zijn. Maar ook natuurlijk via de AM 747 en streaming audio. Via onze website en andere portals zijn wij overal te beluisteren. Kennen we deze formatie? Ik denk het wel, hè.

andere opname, vrienden. Van de Beatles, All You Need Is Love. Ja, Paul McCartney zingt dan op het einde nog even All You Need Is Love. En dat She Loves You, yeah, yeah. Maar dat hoorde eigenlijk niet in de track thuis. Maar ja, de Beatles hadden zoiets van, ach, wel leuk om dat even op het einde te doen. De plaat werd eigenlijk live gespeeld voor de eerste keer. Dat was namelijk de eerste satellietuitzending voor een tv-programma. En dat werd in 26 landen uitgezonden. Het programma heette Our World en de Beatles die traden daarop in dat programma. En er werd ook meteen een blikje geworpen in de studio waar de heren actief waren. Dus we kregen een beetje insight blikje natuurlijk. We gaan op richting van het nieuws en weer. En Eric Clapton die heeft een wat minder goede herinnering aan de Beatles. Want zijn vriendin of vrouw was dat volgens mij ging verder met George Harrison. Maar goed, hij staat wel... George Harrison ging... Ja, inderdaad, Eric Clapton, die heeft slecht... Ik zeg het helemaal goed, want dat zat niet helemaal goed tussen de heren. Dus laten we wel goed gekomen. Wij draaien nog even deze. After Midnight. Bedankt voor het luisteren weer.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen... voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: hele grote hit in 1984 uit de gelijknamige film Ghostbusters. Ray Parker Jr. En ik had destijds op de Commodore 64, jawel, de Commodore 64 had ik trouwens ook een spelletje. Dat heette dan ook wel Ghostbusters en dat was afkomstig naar aanleiding van dit nummer en de film uiteraard.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Ghostbusters, goedemiddag allemaal. Luisteraars, welkom. U staat afgestemd op Radio Ameloord. Muziek vanaf de zeebodem. Daar zijn we weer hoor. Het is zondagmiddag even over de klok van 1 uur. Dat betekent dat ondergetekende Peter Nijland weer een aantal grammofoonplaatjes mag draaien hier op de zender. En het komende uur uitsluitend vinyl. Ik heb ze weer uitgezocht hoor, die leuke singeltjes. En we gaan ze weer draaien op 45 rondjes per minuut. Die mooie zwarte schijfjes met zo'n mooie rondgat in het midden. En ik heb vanmorgen alweer een leuke selectie samengesteld. En daar gaan we nu van genieten. Tenminste, dat hoop ik dan maar weer. Radio Emmeloord uiteraard ontvangen in de omgeving vanaf Emmeloord via DAB+. En uiteraard vanuit ongeveer omgeving Harlingen, Pietersburen. Via de Middengolf AM747 en wereldwijd via de diverse streams. Voor meer informatie, kijk op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord, met de beste gouden ouwe.
0: En de volgende, Sam Cooke nu, de Chain Gang.

0: beste gouden ouwe.
1: Herinnert u zich deze nog?
2: Love of Save the Day, Whitney Houston trouwens. Leuk om dat nog eens een keer weer zo terug te horen. Dit mag het trouwens ook zijn. Iets moois van Susan Vega.

gedaan hoor, dit Susan Vega uiteraard en Luca. Gezellig plaatjes draaien op Radio Emmeloord. Elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur met het programma doordraaien. Met ondergetekende Peter Nijdam. Nu iets leuks uit Volendam afkomstig. Hier zijn de Cats.

Altijd goed voor een lekker stukje muziek. Natuurlijk, hè. One Way Wind gedraaid hier op Radio Emmeloord. We gaan trouwens nog even iets leuks draaien van Julien Clerc. Prachtige plaat, Hélène, daar zingt hij over.

blijven nog even lekker hangen in de jaren 80. Wat dacht u van dit? Level 42 met uiteraard Mark King als bassist in de hoofdrol. Hebben ook een heleboel grote hits gescoord. Dit was er trouwens eentje van. Heaven in My Hands.

My Hands, uiteraard. Leuk. We gaan nog eens even terug met een popgroep afkomstig uit Amsterdam. Terug naar 1987. Ik heb het uiteraard over de groep George Cash. En een prachtig plaatje, Nightingale.

0: Gal van George Cash. Het plaatje kraakt een beetje, maar dat is dan ook wel weer de charme uiteraard van het geheel. Hè. Zo elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur hier op Radio Emmeloord. Uitsluitend van die mooie vinylplaatjes.
1: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
0: En zo ook de volgende, vrienden. Even een lekkere Duitse slager. Roy Black samen met Anita.

Mantel. Een bekend Nederlands popduo. Afkomstig uiteraard, hoe kan het ook anders, uit Volendam. En Tol en Tol ontstond eigenlijk nadat de broers Kees en Thomas Tol BZN verlieten. Thomas Tol was een van de oprichters van BZN en componeerde voor die band maar liefst 24 hits. Waarvan 18 in de top 10 binnenkwamen. En hun eerste single als duo Tol en Tol was dit nummer Eleni. En dat stond een aantal weken op nummer 1 in de Nederlandse nationale hitparade. En het werd ook internationaal een succes. Vooral in Duitsland, Oostenrijk en ook Zwitserland. Ja. En nog eens een keer wel leuk om dat te draaien, zo 45 rondjes per minuut vanaf vinyl gedraaid. Dit is trouwens ook iets moois, Marillion en Kaylee.

0: Radio Emmeloord. Nu ook op DAB+.
1: Kaylee hoorde je, Marillion. En dit is trouwens een andere leuke. Een beetje onvervalste blues nu op de radio van de groep Kenneth Heat. En een prachtige On The Road Again. Gedraaid vanaf vinyl op 45 rondjes per minuut.

18 with a bullet. Een leuke plaat uit ja, een lange verleden als het ware. Hè? Piet Wingfield was hier voor, ja, die heeft er ook de plaat gezet destijds. Dit mag het trouwens ook zijn, het volgende. Ja, prachtig. De groep Hart. En Crazy nu op de antenne van Radio Emmeloord.

en Crazy on You. Ja, en daar hoort gelijk dit er even lekker achteraan gedraaid worden. Ja. Van de Hollandse bodem, dames en heren. Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight.

0: Blijft een mooi nummer dit hoor. Maybe tomorrow, maybe tonight. Earth and Fire. Nou vrienden, kijk eens even op de blog. Het loopt de lader richting 2 uur. Op deze mooie zondagmiddag. Dat betekent dat ik eigenlijk niet zoveel meer kan doen. De laatste instrumentale plaat is dat.
1: Ja.
0: Ik bedank u allen voor het luisteren. Zometeen veel plezier met de rest van de programmering hier op Radio Emmeloord. Volgende week zaterdagochtend ben ik er weer vanaf 9 uur in de morgen met een nieuwe aflevering doordraaien. En anders volgende week zondagmiddag weer met uitsluitend vernieuwde plaatjes. Dan gaan we ze weer lekker draaien op 45 rondjes per minuut. Nogmaals, iedereen bedankt. Nog een fijne zondag en tot een volgende keer. Dag.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
4: Stand by for Ron O'Brien.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Top 20 tuners, and a very warm welcome to the 208 Top 20, Dateline Sunday, the 19th of May. 1963! So, air guitars and hairbrushes at the ready as we prepare to bring you the week's 20 biggest selling discs as compiled by the NME. Simon Tate here for your DJ BA. And before the Top 20, we've a couple of 208 new spins for you. And the first sees the return of Ray Charles.

0: 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Makers of Turkish Delight, Fries, and the makers of Sun Silk Shampoo bring you Radio Luxembourg's Top 20. Simon Tate here for your DJ BA Barry Aldous this Sunday, the 17th of May. 1964! We're going to play the entire Top 20, but not before this Radio Luxembourg newspin from America's 21-year-old Tracy.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to this week's Late Night in the Attic.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Direct from the UK, this is Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hele goede avond, beste mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Music Specials. Ik ben Annelies en het volgende uur ben ik weer bij u. Met dit keer, moet ik zeggen, een hele treurige Music Specials. Ja, om te huilen wordt het. Want het thema van vanavond is huilen, tranen, crying, tears. Ja, maar niet getreurd. Je kunt ook huilen van het lachen. Jaskus Meeuwis.

tranenlach, vrolijk liedje van Guus Meeuwis. Daar begonnen we deze uitzending van Music Specials mee. Ja, en ik ben bang dat de rest van het uur wat minder vrolijk gaat worden. Maar wel mooi. Zoals deze. Paul Carrick. Don't let the sun catch you crying.

Let the Sun Catch You Crying. Ik vind het heel erg mooi. Het origineel is van Jerry and the Pacemakers. En het is dan ook geschreven door Jerry Marsden. Ja, een hele mooie uitvoering van Paul Carrack. The Man with the Golden Voice wordt hij genoemd. En ik heb er nog één van Paul Carrack, jawel. Met dezelfde titel, maar dan geheel anders. Samen met de SWR Big Band. Wederom, Don't Let the Sun Catch You Crying.

0: Don't Wait Too Long, onder begeleiding van de Zuidwest Rundfunk Big Band, was dat Paul Carrick met Don't Let the Sun Catch You Crying. En het liedje was geschreven door Ray Charles. En Ray Charles horen we straks nog een keer, ook een keer.
1: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

En dat waren de Beach Boys met Tears in the Morning van het album Sunflower uit 1970 was dat. Nu, met zang van de vorig jaar december overleden Raoul Mallo zijn hier de Mavericks. What a crying shame.

What a Crying Shame, dat was de titel van het liedje en zo heette ook hun album. Ja, 60 was hij pas toen hij overleed vorig jaar, december, Raoul Malo. En ik geloof dat de band gewoon de Mavericks gewoon weer verder gaan zonder hem. Ja, dat kan natuurlijk. Crying, Waiting, Hoping. Dat kennen we natuurlijk, tenminste ik ken het, van Buddy Holly uit 1958. Het was de B-kant van Peggy Sue Got Married, maar uitgebracht vlak voor na zijn dood. En dit is de versie van Dave Mason. Crying, Waiting, Hoping.

Crying Waiting Hoping, een liedje van Buddy Holly, gezongen door Dave Mason. Ja, en dan nog een liedje met de titel Crying Shame, maar dan geheel anders dan die van de Mavericks. Nu van de Teskey Brothers, Crying Shame.

Ja, en toen was het in één keer afgelopen. Crying Shame van de Teskey Brothers. Ja, en bij de Teskey Brothers zou je een zwarte Amerikaanse soulband verwachten. Die naam alleen al, maar ook dit soort muziek. Maar niets is minder waar. Het zijn twee blonde broers uit Australië, komen ze. En ze maken gospel, blues en rockmuziek. Ja, ik vind het heel mooi. De Teskey Brothers met Crying Shame. Dan gaan we verder met The Tracks of My Tears. En het is een lied van Smokey Robinson en The Miracles uit 1965. Maar in 1975 nam Linda Ronstadt hetzelfde liedje op voor het album Prisoner in Disguise. Hier is ze met Tracks of My Tears.

0: is Colorful, Radio Emmeloord.
1: Ja, nogmaals hartelijk welkom. We zijn alweer op de helft van het programma. Maar natuurlijk ook de mensen die luisteren via Radio Elvira Backyard AM en Happy AM. Een tranentrekker nu.

Kendot was dat met Tears uit 1965. De Engelse komiek, acteur en zanger, dat was die allemaal. Ja, dan hebben we nog zo'n tranentrekker. We gaan zwijmelen met Ray Charles. Crying Time, wel mooi. Oh, yeah.

helaas niet zo'n hele goede opname, dat is jammer. Crying Time, Ray Charles, The Genius werd hij ook wel genoemd. En terecht, als je het mij vraagt. Cry Me a River is een echte standard, zoals het heet. Het werd onder andere gecoverd door Joe Cocker, Ella Fitzgerald. Maar het origineel is uit 1955 van Miss Julie London.

0: Cry the River Over You. Dat was Miss Julie London. En het was haar grote hit. En het lied werd opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Vanwege het historisch belang. Ja, zo heet dat dan.
1: With love, peace and good music.
2: Muziek vanaf de zeebodem. Dit is Radio Emmeloord.
0: Ja, en hier is Elvis Presley met Crying in the Chapel.

Crying in the Chapel, gezongen door Elvis Presley. En dan gaan we verder met Blue Eyes, Crying in the Rain. En het liedje is geschreven al in 1945. Werd onder andere gezongen door Hank Williams. Willie Nelson werd er beroemd mee. Maar dit is de uitvoering van Eva Cassidy.

simpel, met alleen een gitaarbegeleiding, maar oh zo mooi gezongen door Eva Cassidy. Blue Eyes Crying in the Rain. De volgende is ook mooi. Als het wordt gezongen door Roy Orbison is het mooi, maar nog mooier vind ik als het wordt gezongen door Don McLean. Crying.

Don McLean met een nummer van Roy Orbison, Crying. En zijn grootste hit was natuurlijk American Pie, maar deze vind ik toch wel de mooiste. En hij werd wereldwijd een nummer 1, Crying. Van haar album Killing Me Softly, en dan heb ik het natuurlijk over Roberta Flack, het liedje No Tears in the End.

Was dat met I don't want no tears in the end. Nee, op het eind kun je beter maar niet huilen. Ja, en dan tenslotte deze. Hij schreef het als herinnering aan zijn overleden zoontje. Ik heb het natuurlijk over Eric Clapton. Tears in Heaven.

Eric Clapton, daar sloten we mee af. Tears in Heaven. Ja, zo beste mensen, genoeg getreurd voor vanavond. Het zit er weer op. Veel plezier zometeen met Dick na het nieuws. Ik ben er volgende week zondag weer met een hele nieuwe aflevering van Music Specials. Heel graag, tot dan. Dag.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

met April Love. En dankjewel Annelies voor het afgelopen uur met veel tranenmuziek. En hier ben ik vanaf 9 uur nu tot vanavond 10 uur met een beetje, ja, easy listening.

Tom Jones met I'll Never Fall in Love Again. En dit is Radio Emmeloord op DAB+. En ook via Happy AM 1395, Backyard AM 1116 en Radio Elvira 1224.

Freddy Fender, Before the Next Teardrop. Het is Radio Emmeloord op DHB Plus en op diverse middaghalfzenders. En morgenochtend om 7 uur zijn we ook weer terug op de 7.

Demus Roussos, Forever and Ever. En dat geldt ook wel een beetje voor Radio Emmeloord. En bij de afgelopen dagen, het weer van de afgelopen dagen, denk ik een beetje van, de zomer is alweer voorbij.

En dat was Nils Sedaka, die je misschien wel kende van Happy Birthday Sweet 16. En ja, morgen is het weer maandag en ik kan Blue Monday draaien van Fats Domino. Maar ik hou het maar bij de mama's. En

Ja, Engelbert Humperdinck, genoemd naar een Duitse componist, dacht ik. En ik hoor hem nog op de radio. Ja, dat moet even anders. Het is de zogenaamde nagalm of echo. Want de internetverbinding die heeft een vertraging van een seconde of 10. Hier is Cliff.

Lekkere zwijmelplaat op deze zondagavond. Don't forget to remember. En dit was het dan weer. Ik heb het met plezier gedaan, al moest ik wel heel snel alle nummers uitzoeken. Ik ben terug morgenmiddag om 12 uur en anders zondagavond om 9 uur. Ik wens je nog een hele prettige zondagavond. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 16 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren.